Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie, oh Susie. Oh Susie,